Ein Tor nach 17 war sich ein Olifantzug. En ik hoor de predikant zeggen, mijn God is een God van nieuwe dingen. En onmiddellijk doe je het zeggen, toen weet ik, die moet een song wees. Ik wil het vanavond zingen voor de mensen van Kaapstad, Zuid-Afrika en de rest van de wereld.

Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Daar sê hy, dit was die klanke van Jim Rees met 'n liedjie getiteld Never Grow Old. En die liedjie was aangevraag deur Edith Boysen, daar al die pad vanaf George. Dankie Edith. Kom ons kyk die tyd. Ek kan nie die lang voice note nou speel, ek gaan dit nie maak nie. Kom ons luister na die ene.
1: Goeiemôre Jolien, dis Jolien hier by CK Laundry. Jolien, ek wil vanoggend net van my dogter Atrodien Aris van Vol moet sê, baie, baie geluk met die verjaarsdag Atrodien. Mami is baie lief vir jou en jy moet jou dagje geniet en al God se rijkste seën op jou levenspad en dit kom nou met baie, baie liefde van jou mami Jolien hier by CK Laundry. Jolien, goeiemorgen, dat is weer Jolien bij CK Laundry met mijn collega's die bij de werk zijn. Hulle moet een lieflijke dag heet en ons gaan die dag lekker genieten bij de werk en hulle moet lekker werk en ik is baie lief voor hulle en dat komt nou met liefde van Jolien bij CK Laundry. Dat is nou voor al CK Laundry's girls.

0: All right, there we have it. Doing Your Thing Right Here on Your Voice in Paradise. Time for us to join our good friend before we go for the news. Remember, I asked you a question, right? What is something you always got into trouble for as a kid that your kids aren't doing today? Think about it. Let me know on the WhatsApp line, which is 060-505-2693. In FM, hello.
1: Maar dit is Sebastian, wat een voorreg om jou te kan groet uit die prachtige Sonskindage. Ek groet vanmiddag my collega's by die werk. Ek groet ook so, allemaal wie verjaar het, en hulle wie nog moet verjaar, Robinia en dan Roos. Geniet nog tot die einde van die maand toe.
0: Yes.
1: En dan allemaal wie geliefde verloor het, baie, baie sterkte. Auntie Ma, Auntie Johanna, Ma Sarah, alle bekendes, julle is hartelijk gegroet. En ook Mr. Paul en sy gesin. Dankie Sebas, Sister Rien, om Willie. Mooie dag, Jalsie. Dankie, Sebas.
0: Baie dankie, Jalsie, man. Waardeer jou, vriendin. And yes, let's join our friend Rudy, you know, to give us an overview from his perspective, all right. Welcome, Rudy. Welcome to the show.
2: Hartelike goeiemiddag aan al ons Eden FM luisteraars, allemaal wat ingeskakel is op ons gunsteling radiostasie 93.8. Baie groet en sterkte, my vriende, collega, my kerkfamilie, die breër gemeenskap, en een speciale groete aan my prachtige vrou. Ja, vandag praat ons weer oor misdaad en geheel binnen in ons woonbuurte. Ek wil vandag van die geleentheid gebruik maak om die inwoners attent te maak rondom die probleem wat ons currently mee sit binnen in ons woonbuurte, en dit is kabeldiefstal wat toeneem binnen in ons gemeenskappe. Ek wil vir die gemeenskappe aanmoedig om, tensy hulle enige persoon sien wat kabels afkap, dat hulle dit onmiddellik moet rapporteer by die polisie of jou neighborhood watches, jou CPS, jou kerkleiers of by wie ook al enige leier, rapporteer dit sodat dit gekanaliseer kan word na die regte persone of departemente toe, sodat ons hierdie persone kan vasttrek en agter tralies kan kry. Kom ons werk allemaal saam, kom ons kyk om ons areas te beveilig, om enige vorm van misdaad te rapporteer of enige suspicious dinge wat u sien wat gebeur binnen in u teenwoordigheid, moenie hesitate om dit te rapporteer nie. Kom, ons werk allemaal saam, better together, together we can achieve more. Ek is Rudy Lewis.
0: Ja nee, baie dankie Rudy Lewis, prachtige boodskapie daar van jou broeder. Ek hou daarvan, jy weet, dat is een bykie ons gemeenskap opdateer, wat gaan aan, baie interessante ietsie wat jy aanraak, daarmee jou groot vriend, ja, kabel diefstal is een groot evil, nee. Nou, 060-505-2693, middag Sebastian, ek luister vir jou, en aan al my NFV maakies moet een prachtige dagje geniet, nee. Elise Kamper van Oudtshoorn, Vlooi, daar in George, Mama Dina in Mosselbaai, en Daniels in Mosselbaai, en natuurlijk ook Aljo en Doreen, ja, hier in Mosselbaai, Jacques van Vogel, en Jessica, en allemaal wat luister na jou program, Heidelberg, groete hier vanaf niemand anders as Mina Konrad. En Mina, groete daar vir jou, my groot vriend, natuurlijk ook daar vir die familie daar in die kamp, jy weet mos nou, nee, die groot kamp daar, nee, maar jou vriend is mos nou nie meer daar nie, daar, wat in Swart Skaap is, mos nou nie meer daar nie, sê hem toch, maar nou ja, anders het ek nog vanmorgen nog gegroet, nee. Goeiemiddag, Sebas, my broer, ek kan nie saamgesels nie, net halfpad, dis nou myne, as jy by vandag by die school of waar ook al geslaan het, nee, dan het ek jou gepayback na school, wat er ons popuizie speel, of so dat ek die dokter is, payback time, sê jy, pendoring is jou inspuiting gewees, jof, looi, bykie rof, jong, is baie rustig, lach ek my lewe oorgevat, een pendoring dierbare, dis een bykie kwaai, jong, wie die heiding steek moest, hier, jong, maar nou ja, dink daar oor, stuur hem daar vir my, laat weet vir my, wat is daai saak, what is something you always got in trouble for as a kid, that your kids do today, all right? I would like to know. 060-505-2693. And a big shout out to Rudy. Thank you so much, Rudy, for sharing that with us. You know, we appreciate you, brother. And the extra mile that you always go, you know. Just a friendly reminder though, you know, I've got to let you know about the following. The Western Cape Department of Social Development is calling on residents to become safety parents. You know, yes, think about it. Very interesting one, this one, from the Western Cape Department of Social Development. And they're calling on residents to become safety parents to provide temporary emergency care to, you know, for children in crisis. There's an urgent need for safety parents across the Western Cape. There are vulnerable children with placements into safe and caring family environments. You don't need prior experience, just a caring heart and a safe home and the willingness to help. To find out more, call the Department of Social Development toll free on 0800 220 250, or visit www.westerncape.gov.za/child protection. Join the circle of care and become a safety parent. Alright, there we have it. And before we do that, let's quickly jump to the GCIS, you know, go to GCIS, and then right after that we're going to give you the news at about 1:30.
3: Attention employers, the compensation fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labor.gov.za, then online services, then ROE online, then employer registration and ROE submission. Late submissions will incur a 10% penalty. Attention employers. The compensation fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labor.gov.za, then online services, then ROE online, then employer registration and ROE submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

0: Yes, taking the chains away and keep me loving you. If you love me, let me know. All right. Well, a song, my dear, you know, is just gone 20 minutes away from the hour. Actually, 22 minutes away from 2 o'clock. And we're coming to you live right here on your Voice in Paradise, you know. Then I got a message from Yvette. She says, Anne Mornay en Melda, feels geluk met julle geboorte van julle kleinseun Zuko Joseph Daniels, asook aan hulle ouers, né? Ja, nee, geluk daar, Mone, en opa Mone en opa Oma Melda, nog 'n kleinkind ryker geword, Zuko Joseph Daniels. Yes, coming there from the staff and everybody wishing you congratulations. Yeah, all right. 060-505-2693, thank you so much, Yvette. Yvette says, ja, nee, Sebas. Goeiemiddag, Sebas. Geluk aan Willem January met sy verjaardag. Dit kom van Zelda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano en Garcia. Hier vanaf Bosbou, nee? Van Garcia Bosbou. Baie dankie vir die boodskapie, nee? Ja, hier uit die Riversdale omgewing uit, jong. 060-505-2693. Antimonza, wat sê jy hier, ba?
1: Sebas, Antimonza, ek het altyd pak gekry, omdat ek saam my broers altyd weghaarke van my sister. Hulle moes vater aan die telenheid toe.
0: My? Ja,
1: nee. Hoe kom dat blij ek werk net so klapar? Maar dan maak ek, laat ek by die voordeur uitkom, ek lê achter in die kattebakse kan, so breins toe die beker. As ons daar na by die saal kom, dan lig ek my kopje op, en sê hulle, oeh, jy gaan weer pak kry, ek kry my pak, ek haar kom net weer weer. Ook is Sebas, lekker dag verder.
0: Ja, nee, bijna. Thank you so much, thank you so much. Alright, yes, goodness, man. Alright, there we have it. Patty Austin teaming up with James Ingram. Goodness.

It is my, my, my from the man, my dear. Middag, Sebastian, hoop het gaan goed. Antimina is ook gegroet. Ek het daar nog nie gesien nie, seker bezig met een neef en maats. Is ook gegroet. En Sebas, jy moet een lekker dag het. Dit kom van Lies Manu, al die pad van die prachtige Heidelberg. Baie dankie daar aan jou, Lies. Ek hoop jy het een fantastische dag ook hier en jou groot vrienden en al die familie daar. Nee. Vind ek advertentie breek en dan kom ons terug net hierna.

0: Harmony than FM. Kan ons hier een prijs geven vanmiddag op die lachhoven van hier in FM. Jouw stem in die paradijs. Do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome. Goedemiddag Eden FM, welcome to the Afternoon Drive.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Nou is ons recht om hier die dinsdagmiddag in te klim. Hallo, hallo.

0: Itie Sinee is taking us to our next ad break right here on Eden FM's Afternoon Drive. Stay tuned. Don't you go nowhere.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Shop at Montague Village in Blanco between 14 and 20 June and enter our lucky draw to stand a chance to win a 2,000 Rand shopping voucher. You can also nominate your favorite George charity to also receive 2,000 Rand. Montague Village, all your convenience in one place. Enter now.
3: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
4: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
6: Goeiemiddag Paul, goeiemiddag, alles prachtige luister, Paulikie, ek gaan nie jou likke, ek hou van jou muziek, ek hou van jou program, Paulikie, ek wil vir Katrina, van voor moet sy dochter ook, sy kleinkind ook geluk wens op haar verjaarsdag, mag jy jyre vir haar rijklik sien, jy mama wat sy dag verjaar, samen daar, moet die dag geniet. Paula, dan wil ek my neef Hans rondganger. Wil ek sterke toe wens, hy het gisterochtend sy vrou aan die twaties afgestaan. Sterke daar my familie in Blanco. Onze gebede gaan uitse julle. En die Heere is die trooster. Wees maar net een gedagseer, Paula. Gedagseer. Dankie Paula, mooie gesien daar vir amal wat ingeskakel is met baie liefde van sister Izzy en Anke Barbe. Goed te bereis Paula.

0: Hidden FM, don't forget tonight, 10 past 6, some of the finest 80s disco hits on Hidden FM with your host Roger Jacobs. It is 80s disco hits on Hidden FM. Celeste Babani is gereed met jou hoofdrek om half 6. Hallo Celeste, aan die pad vanaf Nuis na Tenroute, Weskaap, Zuid-Afrika. Lekker winter. Oh, I just love this guy. First Move, the Bossa Soul Mix on the Afternoon Drive. Oh, that was nice. That was so lekker gemis. Kavooks, wat sê jy, papa?
1: Ja, nee. Hartelijke middag aan jou, Mr. Paula Wallake Dorps. Ja, nee, ek is ook nou bezig om op te pak.
0: Lekker.
1: Pad huis toe.
0: Ah,
1: na lang dag, Mr. Paula Wallake Dorps, maar ons moet dankbaar wees.
0: Ja, nee.
1: Ons moet baie dankbaar wees. Ons het nog gewerk, gezond. Ons het iets om te eet.
0: Ja.
1: Dak oor onze koppe.
0: Praat
1: ons is zo bij om voor dankbaar te wees, maar ons blijft net klaar.
0: Ja.
1: Klaar. Ons moet hier klaar en los om net dankbaar wees. Mr. Paul, jy moet een lieflijke aandeed.
0: Dank je, Kavooks.
1: En veilig wees, veilig huis toe rij. En hou die oog op die pad. Hou die oogjes op die pad.
0: Daar zijn my boete.
1: Moet maar een lieflijke, lieflijke aandeed. Klim maar vroeg in die bedden. Het raak nou winter. Nou,
0: ek is op pad,
1: het raak koud. Maak jullie maar lekker warm toe.
0: Daar zeker, Kavooks. Ek was sondag aan 20 past 5, dus ek in die kooi, Kavooks. Jy kry nie my later, sessie, buiten een kooi nie, of buiten een kamer. Nee. Sessie wil ek le. Ek is buiten. Oh, ja. Eden FM. Ja, so kom ons aan die einde van hierdie afternoon drive. Onthoud is een half 6 en 6 uur is de tijd vir Ring en Nerd saam met niemand anders as MJ. So van my kant af, baie dankie dat ek saam met julle kon kyk. Baie dankie vir die liefde, baie dankie vir dit wat ons kon deel met mekaar. Vandag was regtig waar 'n besondere program. Our God is an awesome God. Ek deel net weer die tekst vir saam met u. Don't be afraid of them, remember the Lord who is great and awesome. Nehemiah 4 verses 14. Ja, ek het ook my persoonlike testimonie gedeel saam met u dat vandag is dit precies 4 jaar later dat ek gearriveer het by die huis vanaf Grote Skuur na daardie groot operasie. Absolute genade uit die hand van die Here. Daryl Damons, my kollega, julle ken vir Daryl, kick back. Hy het ook nou so flissie saam met my gedeel hoe goed die Heere vir hom is. Ja, daarom, ons kan maar net aan die Heere vashou. Mr. Mario Givela het vir ons die padverkeersverslag gebring, ons het die gemeenskap dagboek gehad, ons het geluister aan die story van Nightbird, en dan op hartseer nood het ons ook gedeel die afsterwe van Lorenzo Krieger. Ons dink aan hierdie tye, en aan allemaal wat hulle geliefdes verloor het, ons dink aan julle in gebed. Ek het goeie nies gedeelsam met u. Zuko Joseph Daniels, die kleinkind van Morney en Melda Peterson, wat gister gebore was. Ons deel aan julle vreugde. En dan het ek 'n liedjie gedeelsam met u wat my vrou aan my bekend gestel het. So ja, dis my afternoon drive. Die tyd precies 6:30, hier is Les Babani met jou hoofdrekke om 6:30. Van my kant af, mooi bly, wees lief vir mekaar, wees daar vir mekaar, maak die beste van elke liewe oomblik, because our last moment can be our last moment. En ja, remember, I don't like you, I love you, want the mens like most ice cream. Mooi bly, lief vir julle. Ek is uit. Kwaito.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor. Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor. Only on Eden FM. You know I'm no.
1: Dis jou stem in 'n paar days, dis hier in FM, baie baie welkom, lekker om nou saam hier te kan kuier, hier op jou late night drive, 10 tot 12, so my Jason Stanley, Baby Come To Me, was het lanker van Patty Austin op hier in FM, voor dit Harold Melvin and the Blue Notes, and if you don't know me by now, Gerald Levert, van jou terug in die tijd, and Baby Hold On To Me. En dan het Atlantic Star met I Remember You. En dan het ons afgeskop met Evergreen van Lute Vendros. En daar is net was aangevra dier, nie maar anders nie, as John Plykis, JP, pas JP. En daar is aangevra Evergreen van Lute Vendros op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Die tijd wat aanskuif na precies half, of kan ek sê 29 minute, 4 van 4. Ons is in die laaste half uur van die program, wat ons nog saam mekaar sal keier en kan keier, hier op Eden FM op die dinsdag aan die 9e van juni. En geloof vertrou dat jy nog die klanke saam my geniet. Meer muziek, min gesels, dit is wat ons vir jou bring. En geniet die volgende klanke saam met my op Eden FM. Ray Goodman and Brown met Special Lady op Eden FM.
2: You must be a special lady.
3: You'll be singing first, single, second.
4: No, Harry, I'm singing second, man.
2: And a very exciting girl.
4: I'll bring that bass out, man.
5: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
2: You gotta be a special lady.
4: Let's get down on some harmony, come on.
2: Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world.
6: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart.

Does your stem in the paradise is getting FM and hold me in your arms tonight. Van Teddy Pendergrass, hier op Eden FM, jouw stem in de paradijs. Tijd aangeschreven naar 11:45. En dan kan je geloven, die tijd wat zo nader aanschrijven naar 12:00 toe. Maar ik geloof het hoor, jij gaat dit nog die klanken samen met mijn love songs, slow jams. En ons brengt het op dinsdag, woensdag en donderdag voor jou hier op Eden FM, jouw stem in de paradijs. En mijn plezier om hier die 2 uur samen te kunnen kijken. In beide gevallen, baie min gesels of praat of boodschappen. Maar ons bang voor jou net die klanken en die muziek. Als hij zei, music is always doing the talking. En ons zit net achter oor en ons ontspannen en ons genieten in die klanken wat elke keer deurkom. En net daar op die manier op gesels met jou wanneer je daar naar luister. Oh, en as if words can, love songs can do the talking, ek sê vir jou, dan sal ek elke oomblik van die dag daarna wil luister, want dis net die beste klanke wat vir jou gebring word hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En geloof vertrou dat jy elke oomblik daarvan ook geniet saam met my. So sê die een, baie prachtige een, geniet het saam met my. You are mine, is die titel van die lied.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abiki.
5: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.